0: 91. Coiffure Lagwa. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.be.

DAB. In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De meneer met de zonnebril was dat Roy Orbison. Hij had het dit keer over Lana. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook het komende uur zit weer boordevol met leuke muziek, voornamelijk uit het verleden en ook nog wat recenter werk. Dit zijn de jongens van Solution, Empty Faces.

De formatie Solutions. Ze bestonden van 1966 tot en met 1983. En in al die tijd wisten ze eigenlijk geen hits te scoren. Dit was een bescheiden hitje van hun Empty Faces. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 29 augustus van het jaar 1997. Toen werd Netflix opgericht. Het begon als een online platform waar je je dvd's kon huren.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken.

wilt u, dan was dat een hart van goud. In het Muziekpaleis zijn we wederom aanbeland aan de wijze spreuk. Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen. Dat werd gezegd door Krishnamurti. En dat was een spiritueel leraar. Hij leefde van 1895 tot en met 1986. En de volgende plaat die komt uit het jaar 1980. Hier is Ottawan, D-I-S-C-O.

0: Ze kwamen uit Frankrijk en maakten in totaal 2 hitjes. De formatie Ottawan, dit was hun allereerste hit, D.I.S.C.O.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: Ze kwamen uit Londen en ze maakten beatmuziek. En dan is de naam ook vlug gemaakt. London Beat was dat. Een hitsingle van hun uit 1992. You Bring On The Sun.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
3: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
4: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Maria Viering Lebeke is er om 9 uur. En uw verhaal met accordeonfeest is er om 5 over half 10. De Dingen des Levens aankondiging is er om 9:45. En M&M aankondiging is er om 5 over 10. Dan is er ook Van Droom tot Tuin om 10:50. En Doek is er om 10:45. Sterrenwensochtend is er om 10:50. En aansluitend is er Yesterday met Johan Persijn om 10:30. Een muziekspecial is er om 11:55. En er is er ook nog een om 10:55 met Glennis Grace. Hart voor Muziek is er om 11:15. En Op Reis, dat is een film, dat is er om 10:45. De Collega's met aflevering 4 De Inspectie is er om 2:55. En Oeroeg, dat is ook nog een film, is er om 3:15. Comedy is er om 5:10. En Vlees is er om 6:15. Sterrenwensochtend is er om 6:55. En Talent om te zien is er om 6:30. Tussenlanding is er om 7:05. En Lekkerweg is er vanavond om 7:55.

van heel erg lang geleden. En dat hoorde je wel aan de kraakjes ook. Jay and the Americans waren dat. Met Come a Little Bit Closer. Een Duitse rechter heeft zich over een bizarre zaak moeten buigen. Een man ging niet akkoord met een boete van €900... omdat hij 2 maal in het openbaar een scheet had gelaten. Hij deed dit voor een agent en kreeg de boete voor belediging van een ambtenaar in functie. De scheetenlater ging in beroep tegen de boete en de rechter had maar enkele minuten nodig om het vonnis te vellen. De man in kwestie is helemaal vrijgesproken. De scheetenlater in het openbaar schijnt gewoon te mogen. Hier zijn de Pet Shop Boys, de West End Girls.

destijds een van hun allereerste hitsingles. The Pet Shop Boys waren dat en de West End Girls. En dit is Nederlandstalige muziek hier in het Muziekpaleis, afkomstig van de New Four.

Golding was dat met Lights. Daarvoor kon je nog luisteren naar The New Four. En halverwege Amsterdam en Bremerhaven. In het Muziekpaleis keren we terug in de tijd naar het jaar 1975. Toen was dit een hit voor Sugarloaf. Tezamen met Jerry Corbetta. Het heet Don't Call Us, We'll Call You. Hello.

uit de tijd dat er nog geen mobiele telefoons bestonden. Maar toen werd er ook al wat afgebeld. Uit 1975 was dat Sugarloaf, tezamen met Jerry Corbetta. Don't call us, we'll call you. Deze dame presenteert tegenwoordig tv-programma's over tuinieren. Vroeger zong ze.

0: Ze heeft veel hits op haar naam staan en dit was er eentje van Kim Wilde en de Love Blonde.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In het plaatsje Natoma in Kansas is het verboden om messen te gooien naar mannen in gestreepte pakken.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Een bescheiden hitje van een aantal jaren geleden. Morrissey was dat en I'm Throwing My Arms Around.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Hun grootste hit aller tijden was Heaven Must Be Missing an Angel. En dit was een andere opname van hun. De gebroeders te Verres waren dat. En More Than a Woman.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits.
2: En alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor. Bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zaterdagochtend aflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Amanda Marshall. Zij wordt 54.
3: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag!

0: DHT-AB. De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Fara van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. Een controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
4: Welkom in het Witte Paard.
3: Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het duo Boys and Heart zegt jullie waarschijnlijk niet veel, maar ze schreven de meeste nummers van de Monkees. Ja, en die moet je zeker en vast wel kennen. Hè? Ze hadden het deze keer over Alice Long. En Smokey heeft geluk. Zij wonen naast Alice. Living next door to Alice.

dat is natuurlijk de originele Living Next Door 12 is. Ja. Je moet het nog kennen in de vorm van Peter Koelewijn met zijn goede fuck is Alice. En Peter laten we deze keer over iets anders aan het woord. Over Veronica.

London Beat, ja. De Londense formatie natuurlijk, hè. Met heel wat bekenden hoor, ja. Onder andere met Jimmy Helms, die voorheen nog een hit had met Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En de achtergrondzangeressen van Paul Young. Ja, dus een famous thing, ja. Ze brachten een beetje zon in de koffiebreak. En ik heb nog meer zonneschijn.

eigenlijk een Beatle-nummer kunnen zijn, hoor. Ja, want het was het eerste singeltje van Paul McCartney na de split van The Beatles. Just Another Day. Lekker instrumentaal nu. Crockett's Theme van Jan Hammer.

mooi van eigen bodem. Hoverfonic en Eden. Opvolgertjes van Mad About You, Jackie Kane en The Night Before. Lekker is dat, hè?

Bunker swingend is dat aan. Marie Gold en The One Who Stayed. Daarvoor kreeg je nog Maria McGee en Show Me Heaven. Ja, we verbranden alle bruggen achter ons. Althans, dat zegt status quo.

Cher, zonder haar Sonny, een van haar eerste solo-hitjes eigenlijk. Gypsies, Tramps en Thieves. Uit vervlogen tijden ook alweer. Zo, de koffiebreak, die zit erop. Maak er nog een prettige dag van. En niet te vergeten, een beetje liefde voor elkaar, hè.

0: De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselaren verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markendal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468-1299-86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Freestyle, stop, beat on the dance floor.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder die nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: off of the gram. Bitches love the gram.
1: Oh, wait, shit.

0: DAB. De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markendal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Een heel fijn weekend. Radio Meteor.
8: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
9: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
10: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, dat is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Waarover we nu toch 25 ongeveer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het is, geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreas, de senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wij erom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1982 met... Phil Collins.
11: 80s classic.

En we hadden Phil Collins en You Can Hurry Love. En die plaat kwam in 1982. Maar de Supreme score in 1966. Een grote hit met You Can't Hurry Love. En Phil Collins heeft er in 1982 net zoveel plezier van. Getuige de hoge notering. In de oorspronkelijke versie van de Supremes, geschreven door het beroemde Motown-team Holland Dozier Holland, is de gospel-invloed goed terug te vinden. Het lied gaat eigenlijk over een moeder die haar dochter voorhoudt dat ze geduld moet hebben in de liefde. En daar gaat het in feite een beetje om. Korte informatie over deze plaat en de originele uitvoering. We gaan naar 1984 alweer. Dat is de titel. Dit zijn de Bluebells.

0: was dat Animal, dat was de titel. Daarvoor hadden we Joan Franca. You and Me, dat was een oude Songfestival-inzending in 2012. Niet dat we daar indruk maakten, maar ze deed wel mee. Met zo'n grote indianentooi, weet je dat nog? Jawel. En we hadden Bluebells en Young at Heart uit 1984 alweer. Ja, ja, ja.
1: Hey Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, ja, ja. Even kijken waar mijn muntje is. Muntje. Maar zeker. Oh, hier heb ik hem. Ja, daar gaat hij. Even kijken. Ja, daar gaat hij. Daar moet hij in. Het gleufje wordt ook steeds vieser. Ook even schoonmaken vandaag morgen. K2 gaan we indrukken. K2 drukken we in. Geen K3, K2. Waarom? Geen idee.

1995 was dat. Daarvoor de Nederlandse formatie Doe Maar. 1-8, alleen 1983. En we begonnen in het blokje van 3 in 1975. I'm Not In Love. En die was van 10cc. Ja, hoe zeg je ik hou van jou als de woorden zelf door veel vrede, veelvuldig gebruik hun werkelijke waarde dreigen te verliezen? 10cc Eric Stewart doet de ultieme poging met I'm Not In Love. Als Eric Stewart pas 18 jaar is, ontmoet hij de 16-jarige Gloria op het gemeentehuis van Halifax. De muzikant is nog jong, maar herkent de ware liefde meteen en stapt na 3 jaar later alweer met haar in het huwelijksbootje. Maar na 9 jaar huwelijk, de geboorte van een dochter en een succesvolle start van 10cc, die ervoor zorgt dat de artiest vaak op tour moet, merkt Gloria op dat haar man zijn liefde minder vaak uit dan voorheen. Ja, dat is nou eenmaal het artiestenleven. En dat is een beetje het verhaal achter de plaat. Maar dat is weer een ander programma. We gaan naar 1986. Dit is Fra Lippo Lippi.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: En shouldn't have to be like that. Beetje lange titel, maar dat geeft niet. Eens even kijken. We gaan kijken naar het klokje. Het klokje zegt dat wij heel mooi op tijd zijn. Mooi op schema. Maar dat betekent wel dat we doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meeste luisteraars weten het al. Het is weer tijd voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 de Nederlandstalige liedjes centraal in Door Nederland en Vlaanderen. Hier is 1 uur lang Mike de Lange.
1: Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne.

We gingen van start met de grote hit van Clouseau, Anne Gerent. Lieve mensen, mag ik u van harte welkom heten. Mijn naam is Mike de Lange en ik neem u mee met het programma door Nederland en Vlaanderen. En dit hier bij Radio Meteor. Onze tweede plaats is er ook een mooie. Eentje uit 1973, Roger Baten. En hij vraagt het zo mooi: blijf je bij mij?

onder het motto: goud van oud was dit Roger Baten en blijf je bij mij? Of is alles nu voorbij? Nee hoor, leuke muziek gaan we nog draaien voor jullie. We gaan naar Nederland nu en dit doen we met Jan Smit. En stilte voor de storm. Goedemiddag.

ja hoor. Jouw hart is als chocolade. Frans Bauer en zoon Chris die wil in de voetsporen treden van zijn vader. Maar als het hem gaat lukken, dit moeten we natuurlijk nog afwachten. Iemand die er niet meer is, is Paul Severs. Ik wil dansen.

0: Een nummertje die niet zo gekend is van Paul Severs. Ik wil dansen, maar daarom is het niet minder mooi natuurlijk.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Gaan wij verder.

De blondine uit haar dooie Laureline. En ze staat in vuur en vlam, lieve mensen. Tot de klok van 14 uur nog door Nederland en Vlaanderen. En dit met mij, De Lange. We gaan luisteren naar Cindy.

Hasta la vista, mañana. Zo heet het plaatje van Cindy. En onze volgende is natuurlijk niet minder mooi, want we gaan luisteren naar Hugo Signal.

Zou hij misschien op bezoek geweest zijn bij Gert Verhulst? Niemand zal het weten. Dit was Hugo en In een kamertje in Saint-Tropez. En deze kennen we beslist allemaal nog. Ze heeft ermee naar het Eurovisie Songfestival geweest. Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel.

Lisa Delbo en Liefde is een kaartspel uit 1996 en ze haalde de 16e plaats met 22 punten in Oslo.

Oei, oei, wat gebeurt er? Deze gaat helemaal niet goed, geloof ik, nee. Want er zit een klein beetje echo in, ja. Ik weet niet wat mijn computer, maar we gaan een ander liedje draaien. Ramon van het Groene Woud.

Ramon van het Groene Woud en zijn tja-tja-tja. Wel bekend op diverse feestjes natuurlijk. En we blijven maar Goud van Oud draaien. Eentje van Marleen uit 1996.

wat maakten ze toch mooie plaatjes vroeger, Marleen en souvenirs voor later. En dit is een dame uit Dendermonde. Ik heb het over Vanessa Shinitor. Heimwee.

0: Geboren in Dendermonde, maar ondertussen woont ze in Leiden. En ze heeft ook nog in 1999 meegedaan met een Eurosong voor de Belgische voorronde.
1: Dit is goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal.
2: Bij

Toch, hey, hey, het is zomer en voor mij mag de zomer nog een klein beetje blijven. Tot de klok van 14 uur krijgt u nog door Nederland en Vlaanderen. Na 14 uur totaal Nederlands. Maar eerst hebben we nog een kraker van formaat 1973. Hier is Francis.

Ramses en schat, wat kost een zoen van jou? En wie heeft er daar niet op gedanst? Eén tegel had je nodig en meer niet. En deze man zijn we ook niet vergeten. Onze

onder je balustrade even de tijd in de gaten houden, lieve mensen. En wat zie ik? Het is tijd om afscheid te nemen voor mij. Mag ik jullie bedanken om te luisteren? Ik wens jullie nog een verder prettig weekend toe. En ik ben er graag terug volgende week. Volgende week zaterdag. En dit om 13 uur met Door Nederland en Vlaanderen.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: DHT-AB. De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markendal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, keep it up voor de remix van Dorothee Vegas en Like Martin.
1: In film op tv, mag niet op café en ik huiver van de kou. De radio dramt door, maar al wat ik hoor klinkt even

0: Hey vrienden, welkom weer in een nieuwe Totaal Nederlands met vandaag een zeer leuke battle voor jullie. Opener was Willy Sommers. Daar zijn we, gaan met Benny Nijman, een van zijn grote klassiekers, een vrijgezel.
1: Erik de Valk, enig in zijn soort. Totaal Nederlands.

De man die veel te vroeg van ons heen gegaan is, Benny Nijman bij Totaal Nederlands. En een legendarische vrijgezel. En nu gaan we heel ver in de tijd, in de Belgische muziek.

0: Twee grote klassiekers na elkaar. Eentje uit België en eentje uit Nederland. Je had Ben Kramer er net met De Clown. En natuurlijk Francis met Schat, wat kost die zoen van jou?
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar

en verdoofd. We gaan naar Nederland met een van de toppers. Niet de toppers, maar een topper. Marco Borsato. Vrij zijn.

0: aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
1: I love it, because it feels so great.
2: Hallo, ik ben Frans Bouwen.
3: Totaal Nederlands.

Frans Bauer met zijn grote hit Heb je even voor mij. Mag niet ontbreken in het beste van Vlaanderen en Nederland natuurlijk. Dit is Totaal Nederlands. Fijn dat je luistert.

Hij was onlangs de gast in Totaal Nederlands. Fried Ringgold, hier bij Totaal Nederlands. Tijd om nog eens even een exceptie te maken in onze regel. Marco Borsato, samen met Matt Simons.

Nielsen en Miss Montreal. Hoe? Je kent Nielsen natuurlijk nog van Sexy Als Ik Dans. Dit was Totaal Nederlands voor deze keer. En we hebben een hele mooie uitsmijter. Joe Harris.

DAB. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markedal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien, mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

0: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
1: Ze beginnen aan, ja. Per in de reconto. Come siamo messi. Completamente bloccata tutta la strada. Pezzi di tetto. In giro pannelli, in giro dappertutto. Allucinante.
0: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Zo, we zijn helemaal terug uit vakantie. En dan ben je klaar voor een hele nieuwe Flashbackzaal. Met erin de gids van de jaren 60 en de jaren 70. En ik kreeg hem als allereerste Elvis Presley en Burning Love. En dit is de vader van Kim Wilde. Hier komt hij, Marty Wilde.

onze hele grote mooie wereld van de One Hit Wonders. Dit is je Brut, het 72 en de Gitarman. De zon, de zee, de surfplank, de Beach Boys, I Can Hear Music.

een hele leuke klassieker uit de jaren 60 van de Beach Boys en I Can't Hear Music. Gilbert O'Sullivan bereikte de nummer 2 in 1973 met deze Get Down.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
3: Herinnert u zich deze nog?

haalden 8 weken in hitparade in 76. En dan nummer 8 was in de hoogste positie voor ELO, de Electric Light Orchestra en Living Thing. En wie kent deze kraker nog? Van de Beatles. Well, my guitar gently beeps.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

ons allemaal bekend van de ijstaart of een of ander bruiloftsfeest. Nino Rosso stond 1 week bovenaan in 1965 met Il Silenzio. En hier komen de Cats uit 1970.

op zo'n hele mooie ex-nummer in hit uit de jaren 70. Dr. Hulk en Sylvia's Mother. George Baker is geworden voor het eerst in Vlaanderen met deze Little Greenback.

Het begin van een hele grote carrière voor de John Speaker Selection. En in 1969 kwam deze Little Green Bag. Wij gaan eruit voor Info en Tijd zijn met Barry Ryan en Eloise uit 68. Straks deel 2 met erin de jaren 80 en de jaren 90.

0: ATAP. De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markedal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Zo, we zijn helemaal terug voor deel 2. Met erin de hit van de jaren 80 en de jaren 90. Ik kreeg hem als allereerste. Brian Adams en The Summer of 69.

uit 1980. Stonden 7 weken bovenaan. Ik kreeg hier ABBA en de winner takes it all. We gaan naar 96 nu met de Food's Garden en de Lemon Tree.

Met een hele lange lijst van hits van deze Zweedse topformatie. Roxette uit eind jaren 90 en Anyone. One Hit Wonder en Discord. Hier komt hij met Mind.

Hij scoorde 10 hits in Vlaanderen in zijn lange carrière. Op Them Girl gaan met 83. En breekt hem bij ons in nummer 3 als hoogste positie. Billy Jewel.

duidelijk hoorbaar in de melodie. Wat zullen we drinken 7 dagen lang van bot? Ik kreeg hier Scooter op jouw radio. En achterheen te gaan. How much is the fish? Van Git Wonder, Edwin Collins, A Girl Like You.

uit de film Top Gun. Uit 86, stonden twee weken bovenaan. Take My Breath Away van Berlin. Boyzone met die oude hit van de Bee Gees. Hier zijn ze met Words.

We zijn begin van de jaren 90 met ene Matthias Rijm. En verdamd, ik liep dich. Wij gaan eruit voor Infantage met Jennifer Rush en The Power of Love. Nog een hele leuke dag en heel graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

0: DHB. De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Englebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
1: Ik ben in Italië, per partire in de conto, come siamo messi. Completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
0: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. Zes maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

0: DHB. De Gentpoortbrug in Brugge gaat maandagavond 31 augustus om 8 uur opnieuw open voor alle verkeer. De brug was sinds midden juni afgesloten voor werken. De volledige herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort blijft nog lopen. Volgens de planning zijn die werken pas klaar in het najaar van 2027. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers. 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken. De besturen van Oudenaarde, Kruisem, Markendal en Horebeke hebben overlegd met Elia en Fluvius na recente stroomonderbrekingen. Volgens de netbeheerders blijft het risico op nieuwe problemen beperkt. Er zijn alternatieve stroomvoorzieningen en noodscenario's voorzien, mocht de stroom toch opnieuw uitvallen. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Bruggeling Thibaut Vivey en Gentenaar Aaron Andries hebben brons gehaald in de dubbel 2 op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. Het is de eerste Belgische medaille op een wereldkampioenschap roeien in 8 jaar.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 10 uur.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: The rhythm that comes from Africa, the cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm. The essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milaan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.